0: en hou van moois verdienen.
1: Isa Roskina.
2: Andere stuk als de Spielmaschine Blues.